nu die zevende betiende vers. Die zee, die wind, en aarde, die kriezelwind, dat je treed staat en vlek, maar dat is ladig, dat heeft geen koeren. En wanneer dat China wordt hebben, wordt de vreemde dat opslokken. Israël is opgeslokt. Ze zijn nu maakt die nationen zoals in je feest en woont geen vernieuwing is. Dan die zijn nu Assyrië gegaan. Zoals in Villa Ezel zijn die gans alleen. Ephraim heeft zich andere liefste aangenomen. Wanneer zich ook uitgepacht ha als tenijchte, maakt die nationen doch waar ik aan toop zamelen en ze worden weinig worden wegen de last van de verste koning. God had Israël ook een hungersnood geschikt, maar ze hadden niet opwacht gegeven daartoe. Ze hadden er een vlekke land gezet, maar ze kregen geen getreed. Wanneer nog zo'n vlekke land weer, waardoor je treed weer, kwamen vrienden nemen dat weg. Hosea heeft aan God zijn woord en zegt, Israël is opgeslokt. Dit meent dat het volk Israël maakt die nationen verstreed wordt. Dit heeft vallens met de 10 stam te doen. De 2 stam worden de lotte ook weggenomen. Op een meerder van de kwamen aan 70 jaar terug naar hun land. Dat weer niet zo met de 10 stammen. Deze zijn nu nog in de wereld verstreed en we weten niet waar die zijn. Wanneer die tijd komen wordt, dan wordt God alle 12 stam toepzamelen en den terug naar hun land brengen. Geen volk in de wereld heeft de steed van de 10 stam genomen. Dat is wichtig te behouden. Geen volk kan zeggen dat ze met Israël steden getuscht heeft. Ze worden immer de 10 stam zijn, wanneer ze ook in de wereld verstreed zijn. De tijd wordt komen wanneer ze alle worden top zijn en worden in vrede in hun land wonen. Mijn vriend, die tijd komt. After het 14e vers in het 8e kapitel. Wies Israël veel altoren voor zind opgesteld heeft, zijn die steden zind geworden, toan. Ik heb grote zaken geschreven voor den van mijn geboten, maar ze hadden dat als een vreemde denk aan je zijn. Zoals dat mijn opvers aanbelangt, ze opveren vlees en eten dat zelfs. Maar de Heer God heeft geen gevallen door aan. Hij wordt er aan je rechtigheid behouden en den voor ere zinde stroven. Ze worden terug naar Egypte gebracht worden, dan Israël heeft er erschaffen, verjeten en heeft Paulus te geboet, en Juda heeft er steden vermeerd en den sterker gemaakt, maar ik wil een vier op die steden schikken, zodat het er Paulus oortje woning vernichten wordt. Een altaar wie een stad waar mensen Gottesdienst houden zullen. Dat Oude Testament redt van meerdere steden waar een altaar opgeboet wordt, zodat mensen God aanbeden kunnen. Zo wie dat met Noah, ook met Abraham en Isaac en Jacob, dat wie ook wat God tot de Israëlieten gezegd had. Dat zelt voor aandacht had een grote altaar, waar de tieren geslacht en verbrand worden. Daar wie ook een kleine altaar binnen, waar bloos zeter rook gebrand wordt. Also wie een altaar opgesteld om Gottesdienst te houden. Hier wordt ons aber gezegd dat de Israëlieten altaar verzind geboet hadden. Dat is waar ze te afjetten opverdeden, en dat is waar dat valt geestelijke hoererie drieven deden. Of Gods dienst is met hem dievel verbonden. Zoals wie in den Hebreeën brief gezien ha, wie ha ook een altaar, maar dat is niet hier op hier, dat is im hemel. Dat is waar de Heer Jezus voor ons beden deed, en waar hij ons afkoot is wie God. Als Christen, waar we niet naar een gewisse stad gaan waar we God aanbeden kennen, wie kennen am ergens aanbeden, en am vertalen wo ons dat jet. Daar zijn tjokje gebieden wo Christen toop komen voor gemeenschap en onrechten, en daar is het goed. Maar wie kennen God tot ergens een tijd en ergens woe, aanroepen en van am genood en kracht krijgen, en am danken voor wat hij voor ons gedaan heeft. Toen jane tijd zullen er afvers naar een gewisse stad gebracht worden, en de priester wo dat dan van den afveren. De Heer Jezus heeft dat alles erveld. God geval dat niet dat zijn volk ere opfers te jette brachte, en dan ober ook wolle God een opfer brengen. God zei dat hij dat niet aannemen. Een altaar dat zal gebruikt worden om Gottesdienst houden, hadden ze toe een altaar gemaakt, waar ze geestelijke hoererie drieven deden. De jette die ze aanbidden deden, weer maar beter halten zelf oder galt. Die weer geen God. Daar is ook veel doodje religion mankans. Nu in deze tijd, enige mensen
ha ihre Religion selbst ausgedacht, aber dort bringt keine Radung. Bloß den Glauben an dem Herr Jesus kann dort dienen. Wollt ihr wie weten, was reicht ist und was nicht reicht ist? Johannes gibt uns Rot in sein erster Brief. 1. Johannes 4, 1 bis 3. Liebster Freund, ihr lebt nicht alle Jester, aber prüft die Jester, ob die von Gott sind. Weil viel falsche Propheten sind in der Welt angekommen. Dit is hoe je weet te kennen dat een Jezus van God is. Jeder Jezus die bekend dat Jezus aan vlees gekomen is, is van God. En jeder Jezus die niet Jezus bekend, is niet van God. En dit is de antichrist Jezus, van den je hierde dat hij komen wordt en nu al in de wereld is. Zonen die niet leven dat Jezus de God man is, dat hij aan zijn zende op zich zelfs nemen die betoeld heeft, dat hij waar de opstand van dood en dat hij alleen den weg naar hemel is, hebben een valse religion. Die zijn valse leren. Nu Hosea dat 9e kapitel 1e zaars vers. Vreet je niet, o Israël, zoals de vreed dat andere nationen hebben, en deem dat je van God weggegonnen zijn, ha je hoererie gedreven. Je had een verdienst op alle draasvloeren leef je houdt. De draasvloer en de wienpras worden den niet veide, en die nie wien wordt nicht doorzennen. Ze worden nicht in dem Herrgott sein Land blieven, aber Ephraim wordt terug naar Egypte gonen, en in Assyrië worden ze anreinend eten ha. Ze worden nicht abverdrunk vom Wien zu dem Herr Utjetu, Apfers worden am nicht gevallen. Brood wordt zo zennen als dat brood van zonen die treuren. Zonen die daarvan eten, worden anrein zennen, wils brood wordt van alleen zennen. Dat wordt niet in dem Herr sein Huis en inkomen. Wat wirst du aan den bestemde Fastdag doen en aan dem Dag van dem Herr Gott sein Fast? Dan check, die zijn weggegonnen wegen die Vernichtung. Egypte wordt den Taub sammelen en Memphis wordt den begroven. Ankrut wordt er je feesten vanzelf even nemen, daarna worden en er hetzelfde zijn. En neem dat we nu naar dat 9e kapitel komen, lees wie de weer de God Hosea je geeft houdt. Dit zijn weer de God zijn oordeel tegen Israël uit leren. Dit zijn niet weer de een mens of een nation jaren hier willen. Over Israël wordt niet nog God zijn weer hartje als hij de profeten nog aanschakken deed. God houdt aan te eerst goede aarde je geeft, ze weer een gelukkige waast en ere geschaafde. Dan werden ze ook niet dankbaar. En verbruikte dat aan zichzelf en verheer of Gods dienst. God proefde aan trek te roepen als hij aan hongersnood en mangel schakken deed. Ze goa en zonennood willen ze niet heren wat God te aan te zeggen had, of de doen wat hij van aan verlangt. Als God zich reed moet den verheerde zin te stroven, proefde hij waarde aan te worden der Hosea zijn boodschap. En wordt gezegd dat wanneer ze niet obacht geven worden, dan worden ze van ihr land weggenomen worden. Ze worden anreinend eten hebben en ze worden in een vreemd land begroefd worden. Dat had de Israëlieten ons niet gezegd, dat zo'n oordeel wat ze leren worden, dat God de Heer is en dat ze zullen gehoorzaam zijn toe aan. Paulus redt ook van dit in Rome het 11e kapitel, 25 tot 27e vers, en dit is zeer wichtig. Breder, ik wil niet haar dat je niet zelf van dit geheimnis aanweten, dat je je niet zelfs kloek denken, dat Israël tom deel met blindheid geslagen is, maar de heide er het zal vol is. En zo wordt gans Israël zelig worden, zoals het geschreven staat, uit Zion wordt de komende godloosheid wordt wegnemen van Jacob. Dan dit is mijn testament met aan, wanneer ik ere zind voor wegnemen. God wordt zijn woord tot Israël houden. Ze worden waar de toep gezammeld worden en zeker leven in er land. Over mij als dood, ze worden dem Heer aannemen en aan ere en verheerlijken. God wordt zijn woord tot ons ook houden. En ik dank God daarvoor. In Johannes 4, 24 lezen we deze goede noorrecht. En waarheid zei ik u. Wer mijn woord heert en dem geleeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, aber is van dood tom leven gekomen.
Der Herr Jesus sagt, dass wenn du an einem Leben wirst, an aus den Heiland annehmen wirst, dann wird er dir das ewige Leben geben. Bitte du das von dort, er wird sein Wort holen, Freund. Wir machen das nächste Mal, aber dann Gottes Segen, meine Freunde.

En dan fing Peter an te vertalen, wat zijn allerschönste Dag im Leben wie. Weet je, vor viele Jahre, dort leid dort noch nicht an Gott. En dan kam Weihnachten. En dan lauset die Weihnachtsgeschichte, die steht im Lukas-Evangelium. Da lauset dort vor viele Jahre, vor 2000 Jahre, Jesus Christus, den Sinn Gottes in Israel geboren wie. En dan wird Jesus geraten, en de mensen hebben hem om triets genogeld. En hij wie gestorven. Voor onze zende. Het overleidt en het wist ganz genau, dat Jezus, hij wil in mijn harte leven. Maar viele dorven jenen en het had immer waarde dat ze me danken, zal het Jezus in mijn leven aanloten of niet. En een paar dorven jenen, dan had het me ganz vast entschloten met Jezus te leven. Het ging in mijn stoel en dacht over mijn zonde nu, die het gedaan heb. Dan fing het aan te bidden. Herr Jezus, du weetst dat het een zonde zie en dat het zoveel schlechte gedaan heb. En het wil die van harte bidden, verzeih mij alle mijn zonde. Het zie die dankbaar dat du voor mij aan het riet op Golgatha gestorven bent. Het wil van vandaar aan een ander leven leven. Bitte halt mir dabei. En weet je, als het het gebed gered had, dan fällt het mir voets ganz anders. Eine gewisse Freude kam in mijn harte. En dan was het ganz genau, het stimmt, wat in de Bibel steht. Wie Jesus in zijn harte neemt, die wordt een ganz nieuwer Mensch. Van dan aan zie het in Tent Gottes. Deze dag, dat wie de allerschönste dag in mijn leven. Voor viele, viele Jahre. En seitdem lebe ich jeden Tag mit Jesus Christus. Hij feit mir durch sein Leben.

dat wie voor vele, vele jaren, daar weer het 8 jaar oud. Het is groot geworden in een christelijke familie. Van klein op wordt bij ons thuis in de Bibel geleest en van klein op wordt het ook geleerd beden. En mijn eerste gebed was, lieve Heiland, maak me vroom dat het in de hemel komt. En dat was ook immer mijn wens, over dat u je heet nog wordt. Dat was in januari maand en zo zaten we op een oond en mijn papa las in de Bibel en dan las mama nog een gedicht voor. Dat gedicht heet Te Lood. En in dit gedicht jent vier van een man. Die ziet dat hij wil zijn jonge leven zo leven wie hij wil. En dan op een oude dag kon hij zich nog eenmaal beteren en naar Jezus komen. Maar voor hem wordt dat te lood. En bij hem op een graf stond geschreven te lood. En als hij dit gedicht heet, dacht hij nee. Het wil in zijn geval te lood komen. Het wil onbedenkt in de hemel komen. Maar het had niet de moed mijn ouderen dat te zeggen. En dan beden we thuis en dan stond mijn eerste zuster op en zei nee. Zij wil zich onbedenkt van de opnoem beteren. Zij wil te Jezus geheren. En zij was zo vrouw. Het zit daar aan, maar het evaluert me dat nog. En dan gingen ze naar mijn opa en oma nog genoemd en wilden die de vrijheid vertalen. En het bleef thuis alleen met mijn schwester. En dan dacht ik, nee, Jezus, het was toch onbedenkt in de hemel. En het was toch ganz genau, het had al gezendigd. Het had me gelogen, het had al met mijn schwester mee gezankt. Het had al dat genomen wat het niet durft. Maar hoe zal het doen?

Een ene gebiedserheering die wil het in onbedreend jaren vertalen. Dat we ook al voor vele jaren, als we onze eerste dochter bekomen, dan wordt het zeer schwer krank. En het komt in krankenhuis. En de dokters de gaven teine hopen dat het am leven blijft. Op het was ganz genau te wie met beden zal. En vele gemeenten te jane tijd beden ook voor mij. En het weet eines nachts lag het al en had zeer hoog fieber. En dan kom ik am gedachtnis dit leid. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. En mij kon het nur zeigen, en het was ganz genau, Jesus wird mich hören.

En dan neest een dag op een oon komen mijn elleren piloot nana. En mij werd het al een beetje beter geworden. Maar het was niet meer een dag wat we. En als ze mij zeiden dat ze van daar zijn en van daar wie je bed stond. En de ganze gemeente heeft je vast in je bed voor die. En van dan aan was het ook ganz genau dat we de laatste gebedserhering in mijn leven. Het wordt werkelijk nog twee weet, wordt het gezond en kon naar huis komen. En het is God van donderdag dankbaar dat hij mij ook van daar bewoord en van donderdag gebedserheringen schenkt. En het wens junt allem, wie nog Jezus niet in zijn hart heeft, junt wordt het niet leid worden dat je Jezus in hart gekrocht hebben. Hij wordt junt immer bewoorden en met junt zijn. En dan wens junt dat het werkelijk voor zijn mens te lood wordt.